0: Radio misto Amende. Per Archiv das Duma.
1: Zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit